0: ba senke polaseng ya puso ya resettlement ba direla jalo ke bontle ntle mogaitso ba dira dijo ba rekisa medi o mo dikomponeng tse di tonna moreetsi wa me ga bana bothata jwa go rekisa kampo bothata jwa dimaraka yaanong ke se e le gore bana ba go tsa dinopolagela mme ko ntle ga mowa modudisa ditilo o ne a ikuela jaana gore tota lebaka le le tona le gone ke go bula ditiro bofelelong jwa letsatsi ga ba ka nna le porojeke ya mohuta o batho ba go thapiwa batho ba go na le dijo go a go na le botshelo fela yo e le goreng bo a tlhabologa gareng ga batlhoki ba e le gore ba tlabe ba thapiwa mo diporojekeng tsa mohuta o. Ka jalo o ne a ramelela gore e ne le loeto lwa botlhokwa-tlhokwa fela thata jaaka ba ne ba patilwe kampo ba patile jaana tonakgolo Dr. Elia Nkure a re kwa polaseng ewa mokgalo tlhopana ya o Karukambe mokgalo ya Obaheke. Ela moreetsi wa seromo ya sa tirelo ya setšhaba molaodi wa kgalo ya Maheke motlotlegira Tshopiong Kanate o ne a eteletse kwa pele setlhopha se se leng sa etela jaana polase ya gareni ko Steen Kampa e le goreng ba lema mmidi mo gaetso mme mo gareng ga setlhopha se motlotlegi tonakgolo wa Namibia Dr. Elia Nkure a re o ne a le teng ba patilwe fela jalo ke bolaodi jwa khansele ya kgaolo. Modudisa ditilo wa khansele ya Maheke ra tshoro Konguwaua ga mmogo le mokhanselare wa Talismanes gongwe o Tsombinde motlatsatona wa dikitsiso le tlhaeletsano Raetsho Vensel Kabaka ba ne ba le gareng ga setlhopha se. Molaodi wa kgalo ya Maheke mogaetsho o ile na le sebaka sa gore le ene a kopane le rona re le bobegadikgang gore ba mo dinakong ka botlhokwa jwa loeto la teng.
1: Waar jullie gezegd hebben dat die regering een contract gemaakt heeft met die mensen van Ierland en bij weten van die manifesto wat deel geraakt heeft van NDPC's en dan net die met die kanselaars en die CEO's en de CRO proberen uit te vinden hoe ver implementeren die NDP6 manifesto ten opzichte van werkskeping, ten opzichte van al die 7 prioriteiten wat die regering daar gesteld heeft. En die gesprek heeft plaatsgevonden en dat is goed gegaan. En dan heeft die prime minister vandaag nog gekomen op hier plaats van Nikos Steenkamp. Dat is die plaats wat Abby Boers en was de jaren. Waar ik kom zien het hoe hier die boer met koring, met milies en een paar van hen heeft gekomen en gesleten. Die boer van Wagno en bij andere. En bij mijn gesprek is vandaag gevoerd en uitnodigings wordt gerecht aan ons. En de boeren willen hey, alsjeblieft, governor, kom naar mijn plaats toe, kom ons gezels, kom ik wees je wat ik doe. En kom ons kijken hoe kan ons je mensen helpen. En de prime minister heeft een paar kosten gegeven om zeker te maken dat ons kost gaan maken in Gobabes en Leonard wel. Hij heeft een kans gegeven en als ook het meneer Dippenaar van Wagno ook gezegd, dat hij het een plan voor precies plaats. En in volgende week zal ik hem gaan zien. En ons gaan die plan deel. En kijken hoe kan ons daar die plan bewerkstelligen. En precies plaats deel. Om zeker te maken dat elke persoon daar zo een waterpunt moet krijgen. En daarna een backyard garden moet hebben. Zo, so, dit is ons volgende project voor precies plaats. En ons gaan dit met alle twee handen aanpakken. En zeker maken dat die mensen gaan daarom nog iets kan planten. En dat je wat le plan dan kan verkopen en leven maken. En ik denk dat die padkos wat die prime minister heeft gegeven, is zo mooi. En, dus, en die boeren is bereid om dat te doen. Behalve dat ik zelf het gasten wat komt van die 4e tot die 9e van Zuid-Afrika na bezoek wat ik gehad heb. En dus mensen wat ook om kijken naar nutrition. Een van die dingen wat ons wil doen het, was om een fabriek op te zetten voor peanut butter. En die boeren vandaag hebben het ook aan gebracht dat le daaraan werkt en dat le die peanut butter kan verschaffen. So dit is een bijna positieve gesprek hier. En ik denk mijn gasten zal gesprek omhoog met die boeren rondom dit. En ons gaan een peanut butter plan moet opzetten, misschien op Oshinene. Omdat die meeste plaatsen hier rondom Samadan is. Als ons die peanut butter plant op Oshinene opzet, dat kan ons werk geven, maar ons gaan ook kijken op precies plaats. Wat kan ons maken met ontbossing daar, met die backyard gardens. En misschien kan elke yard garden ook dan peanut butter, peanuts plant, zodat ons van daaraf kan oesten en verkopen aan die fabriek. Zo, so, ik zeg altijd dat Maheke is een bijna geziende plek. En misschien is het omdat jullie twee pastoren is wat me interview. Maar ons is bijna geziend. Ons net zoals Moses wat

0: Die Here gesê, doen met wat jy het in jou hand. Ons moet begin iets doen met dit wat ons het tot ons beskikking. En soos die prime minister al het sê, ons hoef nie na die man toe te gaan om oplossings te gaan soek as ons die oplossing het nie. So dit was basis waaroor die prime minister hier was. Vandaag was het daarbij een besonderse dag. Die boeren konden in Afrikaans praten met hem. Hij kon ook terug praten in Afrikaans met hulle. En hij had baie gemakkelijk gevoel. En ik denk dat is die pad voor en doe. Pad voor en doe is om nader aan elkaar te bewegen. En elkaar te ondersteunen, zoals die prime minister gezegd. En ons het ook andere gedachten gekregen rondom die resettlement boeren. Wat kan ons doen daar? So, wat nu gaan gebeuren is dat ons allemaal moet net hand aan die ploeg zetten. En ons moet werken en resultaten leveren, zodat we onze mensen uit armoede kan brengen. En dit is waarom ik ook Zuid-Afrika toe was. En die mensen komen nu, alle wel geld beleggen. Nieuwe hoop, ons heeft een goede bedrag gekregen over 3 jaar. En ons wacht niet de municipaliteit om voor ons die go-ahead te geven. Maar dit gaan voor ons de mensen helpen om 2000 kinders uit te rijk. Na hulle uit te rijk. Ons gaan soepkombeze verbeter, ons gaan die gebouwens ooit te huis verbeter, ons gaan die ooit huis al die kost gee, en ons gaan die infrastructuur rondom die ooit huis van gebouwens ook ophef. So as die municipaliteit net kan aan die werk spring en die resolutie gee vir die grond, vir hoeveel jaar het ook al is, dan kan ons dit doen, want ons het goeie befondsing gekry vir die volgende 3 jaar.
1: Dume, madume, moretso mentle wa somama ya satirula se chabam. Mokhantso polase ya Tokat e ne etetswe ke lekoko la kgaolo ya Obaheke. Gareng ga bone tonakgolo Dr. Lemkwe ra re o ne a le teng. Polase ewa ke ya gare Nikostien Camp, mme ke polase e le goreng ba lemamedi gone. Mokamedi wa pele wa koparasekgaso ya NEC Raitso Stanley Similo le ene o ne a le teng ka koo, a re le nna ke molemi morui. Reo ke a mo itse re dirisana mmogo, ebile le nna ke setse ke na lorato lwa go lema. Wa gaetsho Raitso Stanley Similo, mongwe wa me wa pele o ile a feta jaana ka puo ya Afrikaans.
2: Kunsmis vervaardiging doen in Engels known as fertilizers. En dan so twee maande terug toe teken ons nou 'n kontrak wat dan vir ons die reg gee om kunsmis in Namibia en dan in die hele SADC te versprei. So ons is baie opgewonde daaroor en die gedagte is dat ons klein sal begin en dan verpakking in Namibia en die uiteinde moet wees dat ons 'n soort van 'n factory moet opsit waar ons dan kunsmis self vervaardig op groot skaal sodat ons kan die voorsiening daar gee. Een van die groot dinge is dat jy weet mos dat Namibia het sekere areas in ons land waar die grond nou nie so goed is nie, so vir enige vorm van plantasie wat moet werk, moet kunsmis dan bykom. En ons glo dat met hierdie betrokkenheid sal ons dan ook kan help, nie net met werkskepping nie, maar ook help om met voedselvoorsiening in die hele land te kan help. So ons is baie bly en ons was ook bly om te sien ons eerste minister was hier, die gouverneur van die Omaheke streek en dan ook die bestuurder van, I think it's the management committee, Mr. Nguvawa, en dan al die boere omtrent. Ja, so, soos jy kan sien, ek lyk ook selfs as 'n boer, jy kan mis hierdie hoed vir my sien. So ons is daar, ons sal wil help en ons sien net na die uitdaging.
1: Ja. Meneer, is hierdie bedryf in u se hart? Het u dit net bestudeer? Of?
2: Kyk, kom ek begin, ek het seker so 'n maand gelede afgetree. Maar ek het al reeds geweet wat ek sal wil doen vorentoe. Ek is een van die gelukkige mense in dat ek my lewe kon beplan. Teen alle tye, ten spyte van die goeie dinge wat gebeur het, ten spyte van die slegte dinge wat nie daar was nie. Maar ek het nog altyd vir my laat gesê dat maak nie saak waar ek myself bevind nie. Ek sal altyd iets moet doen wat die mens rondom my ook kan soort van bevredig. So vir ons nou om deel te vorm van die hele landbou sektor, veral in die crop farming. Dit is maar een van die dinge wat jy weet en wat ook jy al doen, is iets wat die breër Namibië sal kan help. Soos jy weet, die kwessie van kosvoorsiening op 'n nasionale level, dis maar iets wat ons almal moet na kyk. En die boere wat dan in die akkerbou is, ons voel met ons bydrae sal

0: ons dan ook kan help dat Namibia ultimately die self-sustainance level kan bereik waar ons dan ons eie kos kan voorsien. Soos jy weet, die plaas waarop ons nou is, dis een van die grootstes in ons hekke waar daar met mielies geboer word. En ek het nou reeds gehoor, die eerste minister het laat weet, daar moet ook grondbone soort van manufacturing plus opkom, sodat as die ouens plant, dan moet hulle daardeur die bone wat hulle kry, moet hulle dan verder verwerk, sodat het ultimately as heel waarschijnlijk peanut butter kan deurkom. Ja, so, ek denk die vooruitsigte is positief, baie positief.
1: Ten laste, water is altijd een van die uitdagings as het kom by selke bedrijf. Wat is die positie in termen van hierdie bedrijf?
0: Kijk, soos ons sê in Engels, ek weet nou nie of ek dit in Afrikaans sal kan sê. In English we say, if you can't measure it, then you'll not be able to manage it. The same goes for you. If you can't manage it, you will not also be able to measure it. Deel van die gesprekke was reeds om die kwestie rondom die skaarsheid van water ook uit te bring as 'n kwestie wat almal hier rondom pla. Maar wat ons wel weet is dat met die jare wat nou dinge aangegaan het, is dit so dat mense deesdae kan voortgaan met boerdery met economic ways of managing water. Namibia, it's a dry country. So die kwestie van water is altyd iets wat ons almal na moet kyk. So ons moet dan na ander maniere, beter maniere kry hoe om te benut wat ons het. Want sonder water sal ons heel waarskynlik nie kan verstaan nie. En gelukkig het die eerste minister laat weet dat almal moet kyk en ons almal moet daai aspek van die lewensnood rondom water moet ons dan so kan bewerk sodat almal daarvan kan lewe. Yes, die awareness around water wat nie daar is, is iets wat daar is. Maar om ook dan weer in die boerdery in te kom, of het nou met veeboerdery of met akkerbou is, kyk, ons sal moet kyk wat die beste manier sal wees om te help. Laat ons met die bietjie water wat daar is, laat ons spaarsamig daarvan kan werk en ook kan sorg dat het almal se lewens vorentoe kan gemakkelijk maak.
1: A bedrijf soos die ene, meneer Similo, hoe belangrijk is het in termen van die voedverskaffing om voedsel te?
0: Nee, baie belangrijk. Man, as jy net vat dat meneer Nico Steenkamp een van die boere is wat currently die hoogste mielievervaardiging hier uitbring. So it tells you that as hy nie daar is, dan gaan daar definitief een groot tekort aan die mielies wees wat dan sal sorg vir dinge soos meel en al die ander bybehore wat daarvan kom. So, dit moet ondersteun word en ek wil ook hier, goeie punt wat jy noem, ons praat nou meer uit die kommersiële aspek van boerdery, maar ons het ook mis die kommunale boere wat dan sukkel met die elemente van skeel en so voort. Deel van wat ons sal wil doen as ons nou saam met die boere saam ding is, sal wees om te sê, vir die wat resettlement plase kry, ons moet hulle leer om beter te werk met die grond wat die regering dan vir hulle gee deur middel van die resettlement program. So there will be a strong element of on-the-job training, making sure that when these farms are given out to people, we will push that a resource is appointed that will oversee the management so that the farm at least can start sustaining whatever people are doing and so on. And if it goes beyond, and then it can also add into the national pot for actually either growing or having our cattle, small stock and so on.
1: Isimilo, the former Director General of NBC, Mokgaetso, are he help la mutiro botshelo ba tswelela ga boemo go logolo go mohela o ne a re ke dingwa gatseng balonyana tsero be ditse di fitileng a setse a simolotse go kana le kgatlego mo temo Mokgaetso jano le ene ke mongwa bone yo o le mang ha o tla mwana mo di nepo ka le moga gore ga mantse jano ke molemirui ka ha o tsweleng ka gona o dule mo di thaile le mabaki le di suit ke di bua le ene jano le matsa a karolo e le molemi morui a rotloetsa ka temo, a rotloetsa ka botlhokwa jwa dijo go itirela dijo mo nageng ya rona ya Namibia Bogaetso. Yanong bonage batho ba mengwa kwa godimodimo yana ba e le goreng ke the former director general ba go tswalela ka temo, nna le wena go pala eng kolwapeng ke yone thotloetso ya gago a re itirileng dijo, botshelo bo a tura, dilo di a tura.